can feel it.

Nancy. So what if I like the big

0: Dit is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. En er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timio gaat die in juni verdween, samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
3: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timio gaat. En wij hopen dat identificatieproces ook een effectief resultaat oplevert.
2: De vader van Timio is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstax is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
4: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
2: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstax. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag. Want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen zo tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Je hoort speelster Stefanie van den Borre.
5: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. En heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen een net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
2: De halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maxima rond 23 graden. Morgen eerst buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: If she already know what the fuck I'ma say, she already know what the fuck I'ma do. It's bad as hell and she in a little cool. Stay next to the game like a troop. Nigga, y'all know me. Who the fuck are you? Still push on.

is Urgent FM.

0: Urgent FM. Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella door een besmetting bij een eierleverancier uit Geel. En wellicht zijn het er nog veel meer, want het gaat alleen om de bevestigde gevallen, dat zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uit de rekken van winkelzalen. In hetzelfde bedrijf werd eerder al eens salmonella vastgesteld. Dat vertelt Helijn Bonte van het FAVV.
3: We hebben ook in mei al een teruggroepactie gehad van dat bedrijf. We hebben toen ook het bedrijf tijdelijk geblokkeerd. Na grondige hygiënemaatregelen zijn dus de 3 niet besmette stallen terug vrijgegeven. Maar is nu gebleken in augustus dat er een andere stal ook besmet was. Het gaat om dezelfde salmonella-besmetting, dus het is eigenlijk een kruisbesmetting tussen de 2 stallen.
2: Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. Binnenlandminister Quintin trekt straks naar Sint-Gilles in Brussel, na de 6e schietpartij in amper 3 dagen tijd. Dat gebeurde op een kruispunt met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is gevlucht. Het onderzoek loopt, zegt korpschef Jurgen de Lanceer van politiezone Brussel-Zuid.
4: Wij gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. Het dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n 4-punt per dag tussen de 50.000 en 80.000 euro kan ombrengen. En dat maakt dat ze proberen die plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen.
2: Minister Quintin zegt dat het geweld toeneemt doordat de strijd tegen de drugsbendes werkt. En hij zegt dat hij al versterking naar Brussel heeft gestuurd. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en dan vooral rond die zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag, want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de 2e ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op een 0-0 gelijkspel en eindigen 2e in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Speelster Stefanie van den Borre.
5: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. En heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
2: Die halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag zelfs 29 graden en meestal droog. Vrijdag wisselvallig en zo'n 22 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

We kennen elkaar al even, dit is niet de eerste date. Kinderen zijn al groot, soms sleuren we ons door de week. Routine geeft ook wat leed, maar de krassen maken nu mooier, dat je dan maar niet vergeet. Want weet, de beste versie van mij

jij bent mijn favoriete persoon.

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: De show voor de kassen.
1: Rap elke dag over beats. 100k over C's. Constantin. Wij hadden constant niks. Wij willen contant zien. Conrad, Steigenberger, Kassenbraak, dat is compatibel.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Ze zijn mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang, nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat wel nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
3: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
2: Intussen onderzoekt het gerecht wat er precies is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. In Wondelgem in Gent is een onthoofde kat gevonden in een tuin. Het was de bewoner die het dier vond en de eigenaars en de politie verwittigden. De baasjes hebben een klacht ingediend tegen onbekenden. Het is niet duidelijk wie de kat gedood heeft en waarom. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim 76 miljoen euro. En dat is ruim een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Natasha Rommes.
4: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
2: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl and Close. Die laatste werd ook echt genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook een nominatie krijgt. De film komt in oktober bij ons in de zalen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het dan stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is
1: Urgent FM. Als dat niet blieft, bok op je muil. Urgent FM. Ten nog herden, shot en mijn kruis.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

van glas is breekt, alles wat mat is blinkt niet. Alles is vals, is fake, klein is de kans ik inzie. Kort is de kick and break, kort is de end van week. Als ik loop elke dag van week, word ik op een dag nog ziek, mag niet. Kom ik nog hierop terug, kijk ik nog terug naar toen? Of ga ik dan hier aan stuk, wie, wat, waar en hoe? Glas onder druk die barst, brak is een baas in baas. Er wordt gestakt in kast, iedereen weet bij wit hoort paars. Kop is een labyrint, stop is een woord dat blokt. Raam is getint in zwart, fok is het woord voor kops, clash. Als ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg en zomaar doe wat dan, kom ik dan daarmee weg, los van alles zo zonder plan, hè? Was ik niet beter met, wat als ik eerder wist? Doe niet dat je beter weet, als je met je geld zo speelt, dat je dan beter wint. Hak op de tak, drums en keys, brak in een glaas museum. Hak op de tak, brak.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

up, whatever you want.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Onne is wellicht het lichaam van de vader van de kleine Timeo gevonden. Dat bevestigt de procureur. Zijn identiteit moet nog bevestigd worden, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De cel vermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
3: We hebben 2 personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij nu ook de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
2: De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik, nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. Op 14 september start de bouw van Ventilus. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die Elia gaat bouwen om elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland te trekken. Dat gebeurt vooral ondergronds, maar ook voor 21 kilometer via een nieuwe hoogspanningslijn. Lotte van der Stokt van Elia.
4: In een tiental gemeenten van de 18 gemeenten die betrokken zijn, zijn er verschillende types werken die worden opgestart. Zo worden er ondergrondse kabels aangelegd tussen het strand en bruggen. Er worden lijnen versterkt tussen Isegem en Avelgem. En ook worden er verschillende hoogspanningsstations uitgebreid. We schatten dat we 4-5 jaar zullen nodig hebben eer dat alles afgerond is.
2: Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen Ventilus van omwonenden. De kans bestaat dus dat de bouw nog stopgezet wordt. Maar dat risico wil Elia nemen. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de 3e keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
5: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Cowards. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
2: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun 3e groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de 8e finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Hab schon mich. Hier ist auf der Sim.

Jawel, 9 uur dinsdagavond. Opnieuw tijd voor Liquid Flavors. Jullie weekse afspraak met de Drum Basin hier op Urgent FM. Het voelt een beetje als thuiskomen na bijna 8 weken niet in de studio. Normaal gezien gingen we het niet doen. Allee, ik toch niet. Terugkomen uit de zomerstop, maar kon het niet laten. We starten normaal gezien terug 22 september met ons nieuw seizoen. Maar cheeky mid pre-season sessie kan er sowieso wel even door. Boycott is er niet bij. Die had geen goesting of... ja, ik weet het ook niet precies. Boe. Maar ik heb 2 grote vedetten in de studio mee. MC Nice, MC Mosh en Higher Underground staat hier op zijn gsm een beetje te prutsen. Ik weet ook niet wat dat hij nog van plan is. Wie weet. Maar we gaan een show doen. Ik heb een beetje vinyl mee. Dit is Lensman met Ever So Slightly. Een van mijn persoonlijke favorieten. James Brown sample. Schitterend. Goed, tot 10 uur. Mellow in de mix. MC Nice, MC Mosh. Yes, yes.

0: So hold on tight.
1: My soul has suffered. Now my soul can suffer.

Right, dit was Liquid Flavors. Bedankt voor de guest appearance Higher Underground, Mush en Nice. Live in de studio, meer van dat alsjeblieft. Misschien volgende week zijn we er terug met Liquid Flavors. En alleszins starten we op 22 september met ons nieuwe radioseizoen. Wat zal het geven? Ik ga nog niet te veel verklappen. Zometeen Open Decks met ook een special guest. Dus stay tuned.

0: Ik heb altijd een uur genodigd om erin te komen. Ja.
1: Alright. Hey, lieve Gentenaars. Merci voor de shout-out, Liquid Flavors. Yes. Altijd dikke sets hier. Blij dat ze ook terug zijn na een kleine zomerbreak. Ook keihard genoten van de muziek hier met Jeff van Cedex en Higher Underground. Maar ook MC Nice en MC Mush waren hier over de vloer. Wat ik wel opmerkelijk vind. Dat zijn twee zotte MC's in één kleine radiostudio. Super de max. We zijn hier vandaag uiteraard terug met Opendex op Urgent FM. En we hebben hier ook in de studio Den Benne. Yo!
2: Yo Sander, ça va?
1: Hey, ça va, ça va. En Ian staat hier ook bij, de recensent van Gent.
3: Hallo, hallo.
1: Hey, hey. Hoe gaat ie? Ik kan u horen. Misschien uw knopje een keer een beetje. Ja.
3: Ja. Kijk, veel beter. Inderdaad. Voilà,
1: en we hebben hier zo meteen ook een leuke guestmix voor jullie in petto. Straks meer daarover. Maar de Ian had uiteraard al een mooie aankondiging voor ons. Maar eerst en vooral de vraag van de week. Hoe was het weekend geweest, Den Benne?
2: Goed weekend gehad. Uitgeweest even. Racel with Love, Drum and Bass. Daar MC Nice mogen aanschouwen. Dus big up MC Nice.
1: Dat was
2: een toffe avond. Hey Raid heeft daar ook gedraaid. Ook op onze show geweest natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Ja, leuke drum en bass zien daar in Racel. Het leeft daar. Dus zeker de moeite om eens af te zakken. Ik denk dat het volgende evenement ook in oktober is. Ook met wat Belgische DJ's. Dus cool. Allen daarheen.
1: Ja. Ik heb ook al heel veel goede dingen van Racel gehoord. Dat er daar een levende scene is. Hoe was uw weekend, recensent?
3: Goed. Het zou wel zijn. Zaterdag, dans in het park. Vrij leutig. Sint Amandsberg, lekker gedanst. Vrij wijs.
1: Ik was twee.
3: Ja. Ah ja, juist, ga maar mee.
1: Ja. Maar ik herinner het mij misschien beter, hè.
3: Ja, wel. En dan funken en dan is het ergens, En dan zondag, vrij tof, bij de Mexicali.
1: Niet vergeten, Bitch Don't Kill My Vibe, hè.
3: Ja, juist. Hey,
1: daar zijn wij ook nog geweest, hè, Ian.
3: Ook geweest, ik weet. Ja, nu weet het terug.
1: Zeg het, ik herinner het mij allemaal iets beter, precies.
3: Ja. Mij moet je niet vragen, hoe was mijn weekend? Meer naar vooruit kijken.
1: Mag
3: ik daar iets over vertellen?
1: Ja, sowieso. Ik wou ook nog een shout-out doen inderdaad naar de Funke. Het was daar ook al een leuk feestje te doen. Het was ook iets speciaals in de giraf met zo van die hele oude muziek. Zo. Een beetje rock-vibes, maar ook wel
2: beetje
1: dansbaar.
2: Beetje rockabilly.
1: Ja, dat was wel cool. Ian, je hebt nog een vooruitzichtje voor ons. Vertel een keer.
3: Ah, wel, dat is eigenlijk vrij interessant. Altijd op de laatste dag van augustus, er is vrij veel te doen. We hebben dogfeesten, dat gaat geniaal zijn.
1: Mm-hmm.
3: Gentbrugge leeft. Overal rommelmarktjes. En als je mij wil zien presenteren, dat is op Afrit Drongen. Waar is het? Het is in Drongen te doen. Vrij wijs met open air en allemaal leuke dingen.
1: Oh.
3: Ik ga daar presenteren de zaterdag. Dus als dat willen horen hoe dat ik presenteer, dat is eigenlijk vrij simpel. Dus er is daar iemand aan applaudisseert. Maar toch, hoe dat ik dat ga doen, gaan we afrijden.
1: Dus met zo'n applaus track?
3: Nee. Ah, ja. Ik ga er zo dat er is hopelijk publiek. Nee.
1: Ah, ja.
3: Het gaat wel vrij tof zijn. En dan ga ik ervoor zorgen dat er een goede sfeer is. Dus Afrit Drong. En daarna ga ik ook afzak naar de dogfeesten.
1: En dat is in Deinze zeker, hè?
3: Dat is in vlakbij Deinze. Nee, Sander. Van Nijs is aan het Drongenplein. Bij de Schone Kerk. Ja, het, daar is
1: bij die kerken. Ja. Ik ken de kerken.
3: We zijn ook zo'n keer samen geweest, hè?
1: Ja, het zal wel zijn. Good old times. Covid test 6.
3: Ja.
1: Dat is go way back. We hebben hier ook Klare en Katrien in de studio. En Jonathan is hier ook bij. Yo, Jonathan. Sylvia is hier ook. Allemaal heel gezellige mensen in de buurt. Dat is heel fijn. Ook altijd welkom aan de luisteraars. Als jullie een keer willen afzakken naar onze radioshow, kunt hier op uw gemakje chillen in onze chill-out of mee in de studio komen dansen. En dan nu natuurlijk gaan we over naar onze guest die we hier in de studio hebben. Staat hier al te popelen om zijn bakjes open te doen. Denk ik. Nee. David, a.k.a. Ogito.
4: Goedenavond, Sander.
1: Goedenavond. Hoe gaat het ermee?
4: Goed eigenlijk. Ik heb er heel veel zin in. Dus,
1: oké.
4: Ik ga hier lekkere platen draaien voor jullie.
1: Dat belooft.
4: Met diepe baslijntjes.
1: Ja.
4: En nog een keer losgaan, hè.
1: Zalig. David, ik heb u nog leren kennen op die boerderijfeestjes van Nebula Rasa, die hier ook vorig seizoen op onze radioshow geweest is. Kunnen daar wat meer over vertellen?
4: Goh, dat is vrij toevallig gebeurd. Een vriend van mij die vroeg, ik heb een vriendin die geeft hele toffe feestjes, je moet eens meekomen. En dat was het paaseditie. En ik heb een paasei die licht heeft in het donker, zegt hij, pak dat mee. Zo gezegd, zo gedaan. Okay. Dat hij heeft daar staan blinken. En die muziek was schitterend. Ik was wel al een tijdje niet meer met muziek bezig. Heel lang visuals gedaan. Heel lang geleden nog met platen gedraaid. Maar dan kreeg ik de microben van de muziek volledig terug te pakken. Ben ik terug beginnen verzamelen. Ondertussen zit ik al aan meer dan 7000 nummers in de selectie. Ik heb er daar nu een paar uitgekozen. En ik zet dat verhaal wel een beetje verder van die traditie, van die boerderijfeestjes. Omdat het wel een tikkeltje...
1: Innerwoods,
4: dat was dat het juist. Een heel tof concept.
1: Big up aan Magali, absoluut, als ze het hoort of mag horen in de toekomst. Ja,
4: ook Jan, die er helaas niet meer is.
1: Yes.
4: Samen hebben ze daar iets heel moois gemaakt, maar helaas bestaat dat niet meer. En het is moeilijk te vinden de dag van vandaag. Dat soort hele boeiende en ook lichtjes...
1: extatisch, hè?
4: Extatisch, dat is het juiste woord, ja.
1: Dus het is een beetje gelijk hetgeen dat je zou verwachten op een ecstatic dance.
4: Conscious clubbing, dat is het, denk conscious ik, het clubbing. Juiste woord. En misschien moeten we dat nieuw leven roepen.
1: Ja, wel. Kijk, ik heb vorig jaar heel hard genoten van Nebula Rasa Arset. En jij draait ook een beetje dezelfde genres om en bij. En hoe zit jij eigenlijk in het DJ'en of in de muziek geraakt? If we go way back, David.
4: Way back ben ik eigenlijk begonnen met de visuals op feesten. Dus die zotte beelden die overal te zien waren. Dus niet de lichtshow, maar echt wel bewegend beeld. En very, very
1: met
4: underground.
1: Beamers,
4: televisies, overal rond televisies gaan zetten.
1: Zalig.
4: Later kwamen de beamers, andere vormen dan die rechthoek die altijd aanwezig was.
1: Ja.
4: Met cirkels beginnen werken. Later ook videomapping beginnen maken. En uiteindelijk ook in de Fuse gewerkt in Brussel. Wat dat een heel mooie uitdaging was om daar eigenlijk de visuals ook te mogen doen. Dan is dat wel weggeappt, heb ik meer wat kunstwerken met die visuals beginnen maken. En dan, dat feest op de boerderij heeft voor mij de trigger gegeven, ik denk 4 jaar geleden, om terug volle bak voor die muziek te gaan. En het is healing, het is echt healing.
1: Ja, want ik zie ook dat je heel veel mixen online publiceert.
4: Ja, massaal veel, ja.
1: Ja, kunnen het tellen hoeveel dat er zijn?
4: Het zijn er rond de 500 op die 4 jaar. En meestal ook sets van 2 uur, liefst 3 uur. Op een uur is het moeilijk om een echte verhaal te vertellen. Ik heb mijn best gedaan nu, dus ik ga heel traag optrekken. Het is een lage bpm, maar het heeft wel wat kracht.
1: Ja,
4: Als ik langer draai, dan heb ik meer ruimte om meer verhaal in te brengen. Mensen terug gewoon naar beneden te brengen. Echt mensen meenemen op reis, dat is mijn bedoeling. En let your soul move. Dat
3: vind ik wel fris gewoon.
2: Ja,
3: hij pakt mee op een verhaal.
1: Ja.
3: Hij pakt ons mee op een avontuur.
4: Ja, ga je mee? Ik ga er gebied aan beginnen. We gaan een prijs.
3: Ik ben mee. Ik ben volledig gekocht. Alsjeblieft.
4: Zeker.
3: We gaan op avontuur.
1: Alright. Merci voor het enthousiasme. Er is een cent van Gent. Vertel een keer, wat zijn de favoriete artiesten dat we moeten checken van deze zeer uitgebreide soort van progressive house?
4: Er zit een klein beetje progressive in, maar het is voornamelijk melodisch.
1: Ja.
4: Maar de zachte melodische. Je hebt stevigere melodic techno misschien. Dat heb ik achterwege gelaten. Het heeft kracht, minder melodie. Maar de melodie stijgt naar het einde van de set toe.
1: Ja, ja.
4: De BPM blijft zelfs, maar je voelt wel dat de muziek meer kracht gaat beginnen krijgen naar het einde toe. Er zit één Belg tussen, een vriend van mij. Vrij goed nummer ook. Lichtjes acid vibe ook.
1: Hoe noemt de artiest?
4: Flow Recordings.
1: Flow.
4: West-Vlaming ook. Sorry, ik ben zelf ook een West-Vlaming.
1: Zalig.
4: Ik vond het een eer voor mezelf, maar ook voor hem, om dat nummer er ook in te steken. Ik had nog een paar Belgen in gedachten. Maar het is bij die ene gebleven. En de rest, ik zeg het, laat u vervoeren en ik neem u mee op reis.
1: En muziekproductie, zit dat er al in bij u?
4: Bij mij nog niet. Ik heb een paar pogingen gedaan. Nu ligt de focus vooral heel technisch en dat verhaal er heel goed in krijgen. Het zijn ook langere mixen, niet op 16 bars, maar echt wel 32, zelfs 48. om dat verhaal mooi te kunnen laten gedijen in ja, de muziek, ja, ja. Wat dat, ja, korter wat moeilijker is. Hier en daar zit dat er natuurlijk tussen. Ja. Lange breaks heb ik ook wat achterwege gelaten, omdat we maar een uur hebben. Dus ja, luister zou ik zeggen.
1: Alright. Kijk, ik ben super benieuwd om uw set hier te horen. Merci voor een beetje een uitleg te geven ook aan ons. En we hopen dat de luisteraars er fantastisch van gaan genieten. Ik zou zeggen, doe die pantoffels uit en dans met uw blote voetjes op het gras of iets dergelijks in de trant. En dat komt hier allemaal wel goed met Urgent FM op uw radio. Voilà, we gaan eraan beginnen.
3: Ojito
1: in de mix.
3: Lang geleden.
1: Let's go.

0: بيحبك
1: بيحبك
0: ازاي ليه قلبي بيحبك.

0: DJ like this one. Hey DJ, you know what I want. You know what I need. I need a fat kick. Hey DJ, give me the snare. Give me the clap. Give me the high. I need a fat kick. I want a sharp clap. I need a punching snare. I want a kick and groove. Now that we have the rhythm, what we need next to complete the groove? I'll take you back to the deep, dark jungle, Africa.
1: Ah, Mai. Ja, super fijn. Ik word een beetje galmd, maar
2: ja.
1: Dat is helemaal oké. Wauw, ja, Open Decks bij Urgent FM. Hier waren we opnieuw. Het is ondertussen 11 uur, dus we gaan ermee stoppen. We gaan even Urgent FM zijn ding laten doen.
3: Urgent FM.
2: Nog aan de lichtjes.
1: Oh,
3: Urgent FM.
1: 11 uur, inderdaad. We gaan nog even verder doen, sowieso, want de collega's van Alt F4 zijn hier vandaag helaas niet.
2: Terug van september heb ik gehoord van Mathieu. Okay, dus vanaf september is terug Alt F4 van
1: we kijken
2: er naar uit. 1.
1: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeggen
2: zijn.
1: We altijd. Dus super fijn dat jullie hier naar Ogito hebben kunnen luisteren. We gaan hem even aan de tand voelen. Dag Ogito.
4: Goedenavond.
1: Oh, ik ga je microfoon uiteraard al eerst
2: dat moeten aanzetten. Dat zal beter zijn, hè?
1: Ja. Dat zal beter zijn.
2: Luid en duidelijk.
1: Hoe vond het?
2: Ik heb ervan genoten. Ik vind het altijd de max om op andere gears te draaien. Ja. Overal waar ik kom, net iets anders.
1: Ja.
2: Om de skills bezig te houden, zeg.
1: Zal wel. Ja. En waar heb je thuis staan?
2: Een RX3.
1: Een RX3? Ja.
2: Ik ben content van. Alles wel op één scherm. Dus het is wel wennen van het een naar het andere scherm te kijken. Maar nee, dat is een goede leerschool overal waar dat komt. Andere decks, andere mengpanelen. Om scherp te blijven ook.
1: Dus
2: en om nieuwe dingen te leren. Want muziek leren, dat stopt gewoon nooit.
1: Nee, dat kun je altijd.
2: Dat is een feit.
1: Tot in het oneindige kun je daar mee voortgaan, inderdaad. Super fijn dat je er waart. We hebben ook genoten van uw set.
2: Dankjewel.
1: En de luisteraars die nu nog maar net zijn ingepikt, kunnen het later ook terugvinden op YouTube. The full thing. Want er zitten schijven tussen. Top. We gaan over naar een klein nightlife overzichtje. Waar dat Benne ook wel wat even over te zeggen heeft.
2: Yes, ik ga vooral reclame maken voor goede vrienden van mij, waar ik zelf ook altijd de techniek voor verzorg. Dat zijn de mannen van Back to Wax. Die hebben hier ook al bij ons op Open Decks. His Dudeness en Kimori hebben hier ook al gedraaid. Die geven een feestje in de tuin van Heden. Zaterdag met Croak, ook al gedraaid hier op Open Decks, Master William en de Back to Wax Collective. En op zondag doen ze een bootparty met We Play House Recordings samen met Retti en His Dudeness en Default, ook mannen van Back to Wax.
1: My sick.
2: Nog een kleine toevoeging, jongens. Ik wil Open Decks hartelijk bedanken voor de mogelijkheid. Dat moet altijd gezegd zijn. Dankjewel, jongens, en tot de volgende.
5: Dankjewel, David. Daarvoor,
1: Onze Ogito gaat hier zo meteen zijn trein gaan halen. Maar Open Decks gaat nog een uurtje verder doen tot 12 uur. Met onze. We gaan onze track uiteraard. Voilà, daar is hem. Met Benny Breaks hier behind the decks. Yo, David.
2: Yes, yes. Merci, David. Voilà.
1: Een leuke
2: hele toffe set. Zeker voor herhaling vatbaar. Nog een kleine toevoeging aan de nightlife voor dit weekend. In de Funken draait Max van Groove Theory een all-nighter voor de eerste keer in zijn carrière. Dus na Back to Wax, als je nog niet uitgedanst bent in de tuin van Heden, kan je nog even langsgaan in de Funken. En een all-night long groovy techno
5: van Max. En daarnaast, de recensent had het al aangehaald, hebben we
1: Afrit Drongen.
5: Gent Brugge leeft, dus ja, het stopt nooit in Gent of in de buurtgemeenten altijd iets te doen dit weekend.
1: Klopt, helemaal. Afrit Drongen doet een free open air, Generations of Love. Wordt zeker de moeite, ga je ook onze Ian nog tegenkomen. Ik heb ook gehoord dat Scratch & Snuff een open air organiseert met La Jungle en Plexistad en Grote Geelstaart. Zeer onbekende namen voor mij, maar sowieso de moeite. Er is wel een naam die ik echt ken en dat is Razzmatazz. En dat is een Gentse band en zij treden op Woodrock, heb ik gehoord. En dat is ook dit weekend van vrijdag tot en met zondag. Wat is er dan nog allemaal te doen? Veel te veel en veel te weinig tijd. Daar kunnen we denk ik wel mee besluiten. Alright.
5: Zeker weten. En ik ga nog een klein spontaan setje draaien. Close Text.
1: De Max.
5: 12 uur. Let's go.
1: We listen in to Benny Briggs. Let's go.
4: Open air.
1: Wereldine, let's go.

Water.

schreven samen een verhaal. Maar is de inkt op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

precies iets anders dan ik dacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux zijn het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?